nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

Goedemorgen, Geel FM met Wim nog bij je tot 12. En het is vandaag de laatste werkdag, want het is vrijdag. Kijken naar de weerkaart voor vandaag. We krijgen in de loop van de dag wel wat zon te zien. Temperatuur komt maximaal uit op maximaal 20 graden Celsius. En de zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen ruimt vervolgens naar het noordoosten of wordt veranderlijk. Dit is nog Vanity Six met Nasty Girl.

Fijn dat ons gevonden hebt. Dit is GNFM 7. Huishoudhulpen van de gemeentelijke poetsdienst van Meerhout die stappen over naar Contenti. Zo blijft de huishoudhulp verzekerd voor 161 klanten. Meer over dit nieuws lees je allemaal op onze website gnfm.nl.

0: baby.
1: Want me to?
0: What?
2: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Hof van Assise in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5. En voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
1: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend. En dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
0: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
2: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact aanwezig te houden.
0: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habib Sadeh.
3: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
0: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeven maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: GLFM.

Fijn dat je bent afgestemd. Dit is GLFM met Wim nog bij tot 12. Het treinaanbod vanuit Mol wordt uitgebreid. Vanaf 13 december rijden er op weekdagen tijdens de ochtend- en avondspits 2 S-treinen per uur tussen Mol en Antwerpen. De bestaande IC-trein blijft elk uur rijden. Reizigers krijgen zo dus tijdens de spits meer mogelijkheden richting Antwerpen. Daarnaast start op 5 oktober de verlenging van de onderdoorgang in het station van Mol. De werken die maken deel uit van de investeringen van de NMBS in meer comfort en toegankelijkheid. En meer nieuwsfeiten uit onze regio, wel, dat lees je natuurlijk op onze website gfm.be.

0: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Kompanjen, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerke garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie, sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
5: Ontdek Bafuto in Balen.
4: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
5: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
4: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
5: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
4: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
6: Geel FM.
7: Let's get it started in here.

0: dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
1: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
0: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
2: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten bijscholen, maar ook het fysieke contact te houden.
0: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynaven.
3: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
0: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf, scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
3: Champagne! Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: Goedemorgen, dit is GFM. De sloopwerken van Vinea en Druivenrank in Veren bij Laakdal die zijn afgerond. De gebouwen zijn verdwenen, maar de twee parkings die blijven behouden. Meer over dit nieuws bij GFM.be.
1: 1 minuut voor één vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@gfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor één vereniging. Voor meer info, surf naar gfm.be.

0: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
3: Oh la la, c'est Trebelge.
4: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en GLFM.

GFM, we kijken eens naar de weerkaarten voor vandaag. En wat zie ik? Wel dat het zonnig wordt. De temperatuur wel die gaat uitkomen op maximale 20 graden Celsius. En de zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen die ruimt vervolgens naar het noordoosten of wordt veranderlijk. Dit is nog Captain Sensible.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
1: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Het was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
0: Iets meer dan een kwart van de Belgen moesten afgelopen maanden ook geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
2: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
0: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats, tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
3: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
0: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

9 voorbij, het is de laatste werkdag van deze week. En dat betekent dat strakjes rond een uur of 5 of 5:30 heel wat mensen uit de Zuiderkempen aan het aperitieven gaan. Fijn dat u bent afgestemd. Dit is GLFM met Donna Summer.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
4: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.
7: GLFM.

Goedemorgen, Gele FM met Wim nog bij je tot 12. De opnames van Dochters, een nieuwe spannende fictiereeks van de VRT, die zijn afgerond in Mol. De zesdelige reeks is een whodunit rond de mysterieuze dood van de 16-jarige Noor, die na een boottocht levensloos wordt teruggevonden in het water. Meer over dit nieuwsite lees je allemaal op onze website, geel

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
0: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar MieleCentersmets.be. Geel FM.

muziek van eigen bodem dragen we zeer hoog in het vaandel. Deze eeuwen nog een keer bij GLFM. Straks om 10 zijn er de actualiteiten uit Geel in de Zuiderkempen.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

nieuws uit onze regio gemist? Wel, geen enkel probleem. Je kunt het nalezen op onze website geelfm.be. Een hele goede morgen. Ik ben Wim, nog bij je tot te doen.

0: heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
0: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: Oeh la la, c'est très belge.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema.

0: 1 minuut voor cultuur.
1: Woensdag 7 oktober geven Ben Segers en Manu Huilenbroek het startschot aan de eerste theatervoorstelling in Cultuurcentrum De Werft. De voorstelling Eenzaam zonder mij is een aangrijpende muzikale voorstelling waarin Ben Segers zijn persoonlijk verhaal vertelt. Samen met muzikant Manu Huilenbroek brengt hij een intieme en ontroerende voorstelling vol getuigenissen, muziek en bezielde momenten. Ze vertellen, spelen en zingen samen. Want net daar, in die gedeelde menselijkheid, begon het echte herstel. Deze voorstelling is in samenwerking met OPZ Geel in het kader van Samen Veerkrachtig. Noteer dus in jullie agenda woensdag 7 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
1: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd
3: avontuur, avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
5: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
6: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
7: Hé, zo rap.
8: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
6: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
8: Dat meende je niet.
6: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
8: Dus geen kost.
6: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
9: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.

Fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is Gele FM. Stel een blik werpen op de weerkaarten voor onze regio. En wat zien we? Dat de zon terug van de partij is. Het wordt maximaal 20 graden Celsius. En de zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen die ruimt vervolgens naar het noordoosten of wordt veranderlijk.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

Goedemorgen, 11 voorbij. Dit is GLFM met Wim nog bij je tot de noem. De stad Geel die test vanaf dit jaar, het schooljaar een nieuwe aanpak om middelbare scholieren bij het stadsbeleid te betrekken. De huidige leerlingenraad bereikt steeds minder jongeren. Dat lees je allemaal op onze website glfm.be, waar je ook al het andere nieuws uit onze regio op terug kunt.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Geel FM.

0: Fijn dat je bent afgestemd. Dit is GLFM. Wil je van het weekend eens goed lachen? Luister nu zeer aandachtig.
1: 1 minuut voor cultuur.
2: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Kompanjen, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van de Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.
7: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
8: Oeh la la, c'est très belge.
9: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

Bijna middag, dit is GFM. Straks om 12 zijn er de actualiteit. Het Vlaanderen-België-veld, verzocht door het persagentschap Belga. Naar aanleiding van de week van de handhaving geeft de stad Geel extra aandacht aan sluikstort en zwerfvuil. Tot 14 oktober voeren gemeenschapswachten, politie en medewerkers van de werkplaats extra controles en sensibiliseringsacties uit. Lees allemaal op onze website gfm.be.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
1: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
0: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
2: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
0: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
3: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
0: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioen wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinken. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika.

0: team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld. Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
1: GLFM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinken van de beschuldigde wel.
1: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
0: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
2: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
0: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moorman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
3: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten, maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
0: Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeven maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, Winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
1: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
2: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
4: Dat meen je niet.
3: Ja, die mooie SP, die van de rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot.

0: c'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweede

0: Tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met garage Lavrijse in Geel.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Geel FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nierstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
3: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is dé multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel.
4: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
5: Ontdek Bafuto in Balen.
4: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
5: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
4: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
5: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
4: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
3: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: 1 minuut voor cultuur.
1: Woensdag 7 oktober geven Ben Segers en Manu Huilenbroek het startschot aan de eerste theatervoorstelling in Cultuurcentrum De Werft. De voorstelling Eenzaam zonder mij is een aangrijpende muzikale voorstelling waarin Ben Segers zijn persoonlijk verhaal vertelt. Samen met muzikant Manu Huilenbroek brengt hij een intieme en ontroerende voorstelling vol getuigenissen, muziek en bezielde momenten. Ze vertellen, spelen en zingen samen. Want net daar, in die gedeelde menselijkheid, begon het echte herstel. Deze voorstelling is in samenwerking met OPZ Geel in het kader van Samen Veerkrachtig. Noteer dus in jullie agenda woensdag 7 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
4: Bel 014 58 82 82
3: of surf naar gelfm.be voor meer info.
4: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf, scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groen beheer van de historische Berthoudsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
1: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
4: Oh la la, c'est très belge.
5: Geel FM.

0: cultuur.
1: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Companion, Leroy Brito en Darion Harriott. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap.
2: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
2: Dat meende je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
7: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
8: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
7: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar Miele Center Smets.

0: heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
0: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in

0: C'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf, scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Chris van Haverbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
1: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
0: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is opnieuw vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosievenhonden, maar heeft niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
2: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
0: Gisteren werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Amerikaans president Trump dreigt er eerder mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier geen olie uit die reserves gehaald zou worden. Een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel. Het is wel geen wereldrecord, want de Russen deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan, of John de Wilde, was 93. Hij was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers zoals Schelen van der Linde, Bij de Rijkswacht en O, mijn blauwe geschelpte. Er leeft nu nog maar 1 lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet van in het begin bij. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
2: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
2: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
2: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.
7: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
2: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en GLFM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Gemengde reacties. Nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouder.
1: De kinderen komen er niet mee terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
2: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
0: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
3: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
0: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
4: Ik ga nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank je wel.
5: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
6: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
5: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd, hè.
0: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
7: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
0: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
8: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
9: Geel FM.

0: Bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oh la la, c'est Trebelge.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
4: Dat meen je niet.
2: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
0: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
6: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
7: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
8: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag.

0: Woensdag 7 oktober geven Ben Segers en Manu Hullebroek het startschot aan de eerste theatervoorstelling in Cultuurcentrum De Werft. De voorstelling Eenzaam zonder mij is een aangrijpende muzikale voorstelling waarin Ben Segers zijn persoonlijk verhaal vertelt. Samen met muzikant Manu Hullebroek brengt hij een intieme en ontroerende voorstelling vol getuigenissen, muziek en bezielde momenten. Ze vertellen, spelen en zingen samen. Want net daar, in die gedeelde menselijkheid, begon het echte herstel. Deze voorstelling is in samenwerking met OPZ Geel in het kader van Samen Veerkrachtig. Noteer dus in jullie agenda woensdag 7 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: een ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld. Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be. Thank you.

0: of fun? Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het

0: heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
5: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
7: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
7: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
6: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
7: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
8: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
4: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. En het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
1: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen, bijvoorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven. Dat lijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijven SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
2: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
0: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat de teller daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloeg jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's op. Scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro IJsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. En Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond zitten volgende week samen over de ruzie met de bondscoach. Ronaldo moest een hele match op de bank zitten en dat vond hij niet kunnen, waarop hij zijn privéjet pakte en naar Madrid vloog. Volgens Portugese media meteen het einde van Ronaldo bij de nationale ploeg, maar daar wil de Portugese bond dus toch nog eens over praten. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, later komen er wolken opzetten en een graad of 21. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20 opnieuw.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Opnieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel, waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Stad Geel heeft de prestigieuze 1.2 Tree Award gewonnen voor het groenbeheer van de historische Berthoutsdreef in Oosterlo. Bijna 100 lindebomen kregen meer ruimte voor hun wortels en bescherming tegen verkeer. Bladluizen worden bestreden met larven van gaasvliegen in plaats van pesticiden. Dit najaar krijgt de dreef extra lage beplanting. Nike wil tegen 2031 2,5 miljard dollar besparen en kondigt nieuwe ontslagen aan. Hoeveel banen verdwijnen en of het logistieke centrum in Laakdal opnieuw wordt getroffen, is niet bekend. Daar waren al 4 reorganisaties in 1 jaar. In mei kwam er een akkoord over 371 gedwongen ontslagen. Topman Elliot Hill noemt berichten over getroffen regio's speculatie. Op de E313 in Ham is donderdagochtend een auto ingereden op een groep everzwijnen. 2 dieren overleefden het ongeval niet. 2 wagens liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte lange files richting Hasselt en het verkeer stond een tijd lang bijna stil. Rond 8:30 was de weg opnieuw vrij. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
1: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

It's how wonderful life is.